the sea surface. Tremendous volcanic explosion. Massive jolts begin in Gulfs and Ember. It's the first sea to then die so far. Ik ben er nog wel in, als al verhaal hebben.